leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: van de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Voormalig wielerkampioen Jilke Michielsen is overleden. Amper 3 seizoenen geleden was ze nog nationaal kampioen op de weg, de baan en in het tijdrijden. Daarna trof haar een zeldzame variant van botkanker. Michielsen dwong het voorbije jaar massaal respect af door de manier waarop ze met haar ziekte omging. Ze was amper 19. Een man van 27 uit Hechtel Exel in Limburg moet 7 jaar naar de cel voor het misbruik van een meisje van 14. Hij zette ook 7 andere jonge meisjes aan tot het versturen van naaktbeelden. Daarbij deed hij zich voor als jongen van 17 en eiste hij meer en extremere naaktfoto's. Anders zou hij de eerder gestuurde beelden online zetten. Bovenop de celstraf moet de twintiger €60.000 schadevergoeding betalen. In Wervik in West-Vlaanderen heeft het vrijdagavond gebrand in een appartementsgebouw. Een 10-tal mensen is geëvacueerd. 1 flat brandde volledig uit. De bewoonster van die flat, waar het vuur vermoedelijk ontstond, was niet aanwezig, maar moest naderhand medische zorg krijgen toen ze bij thuiskomst zag wat er gebeurd was. De brandweer kon de rest van het gebouw vrijwaren. Volgens Europees grensagentschap Frontex zijn de voorbije 4 maanden 40% minder migranten illegaal de Europese Unie binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat nog om zo'n 28.000 mensen. Als voornaamste redenen ziet Frontex de samenwerking met partnerlanden en de preventieve maatregelen van sommige landen van waaruit migranten naar Europa vertrekken. En voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd voor opsporing van de ziekte van Alzheimer. In heel de Unie zullen die mensen met beginnende geheugenklachten al vroeg kunnen testen op de ziekte. Tot nu toe kon dat alleen met een ruggenprik of hersenscan. De bloedtest moet het goedkoper en toegankelijker maken om Alzheimer vroegtijdig op te sporen. Voorlopig zullen enkel gespecialiseerde ziekenhuizen de test gebruiken. In de nacht minima tussen 3 en 6 graden, een bui is niet uitgesloten. Zaterdag af en toe brede opklaringen, maar ook nog kans op neerslag. Maxima tot 14 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Met zijn 92 jaar wordt Bobby Rush dit jaar de oudste artiest ooit op Bluespeer. De Amerikaanse bluesmuzikant groeide op in armoede in het zuiden van de Verenigde Staten en moest als kind katoen plukken. Met een zelfgemaakte valse snor probeerde hij vroeger clubs binnen te raken waar blues gespeeld werd. Tijdens de segregatie moest hij soms zelfs door een doek optreden voor een blank publiek. Rush brak later internationaal door en werkte samen met grote namen uit de blueswereld. Vandaag heeft hij meerdere Grammys gewonnen en blijft hij nog steeds optreden. Eind mei doet hij dat op het podium van Bluespeer. In Genk openen Rayan Katoliu en hun man Kadir Dag zondag hun nieuwe brasserie Elia. Het koppel uit Maasmechelen beleefde een moeilijk jaar nadat bij Kadir kort na hun relatie een longtumor werd vastgesteld. Samen doorstonden ze operaties en therapieën, terwijl ook uitdagingen werden ontdekt. Recent kregen ze positief nieuws, de uitdagingen zijn verminderd. Ondanks die zware periode besloten ze vlak na een huwelijk toch hun eigen zaak te starten. In hun nieuwe brasserie serveren ze vooral Italiaanse en brasseriegerechten, aangevuld met enkele Turkse specialiteiten. Het koppel wil van Elia een warme ontmoetingsplek maken voor iedereen. Vandaag bestaat er boven Limburg in het eerste deel van de dag kans op wat regen of enkele lokale buien. In de loop van de namiddag neemt de kans op neerslag af. De avond verloopt droog. Na een frisse start loopt de temperatuur op naar een maximum rond 14 graden Celsius. Er waait een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. Na het middaguur valt deze volledig weg. Er volgt ook een zeer frisse nacht naar zondag.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: draaien. Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Een hele goede morgen allemaal. We begonnen vandaag met The Hollies en I'm Alive. En wat zijn wij blij dat u Ludo weer heeft aanstaan. Anders zou u dit moeten missen.
1: Espresso. Met de Ludo Wijn.
0: En geef toe, dat mag niet de bedoeling zijn. Ook op deze zaterdag, het is vandaag 16 mei trouwens, zijn we er weer voor u tussen 9 en 10. Een beetje in de aanloop naar de hitwriters van onze markt. Straks na 10 uur hoort u hem weer op zaterdag natuurlijk. En we hebben behalve de koffiekletsen ook muziek meegebracht van, wat dacht u, van de Mavericks natuurlijk. Sergio Mendes en Brazil 65 zitten erin. Ook Bert Blanca en Freddie Breck. En deze van Ricky Nelson.

met jou en daarvoor helemaal terug naar de jeugdjaren van de popmuziek. Ricky Nelson en String Along. En in die jeugdjaren van de popmuziek, zeg maar begin jaren 70, eind jaren 60, was ook deze dame nog erg jong. Cher, Gypsies, Rams and Thieves.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
3: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
2: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
4: Schat, dat is een goed gedacht.
5: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

Was het nu een stukje bossa nova of was het samba? Ik heb het niet zo goed in de smiezen, want geef toe, dansen niet echt iets voor mij, denk ik. Sergio Mendes en Brazil 65. Hij vermengde bossa nova en samba met een beetje pop en nog een beetje jazz. En meteen was zijn sound geboren. Masquerada kwam uit 1966. En nu krijgen we de Queen of Disco, dan weet u het wel, Donna Summer.

Zeestrand. Zeg maar een leuke klassieker uit de Vlaamse muziek scene in der tijd, 1965. Marva en het liedje van de zee. En we hebben deze plaat in verschillende versies hier in onze soundlist zitten bij Ludo, maar we kozen dan toch voor deze originele van Marva. En nu, tijd voor ons huisorkest. Wat zegt u? De Mavericks. Inderdaad.

0: En de eerste bekende nummer op de Moog Synthesizer, dat was Son of My Father van Chico Tip, dacht ik. En daarna kwam deze popcorn en werd in diverse versies en met diverse uitvoerders op de wereld losgelaten. En een enorm succes. De intrede van de Synthesizer in de popmuziek was in 1972. Daarvoor Wishing and Hoping van Dusty Springfield. En we begonnen ons drieluik met de Pizzerico van de Mavericks. En draaiden wij vandaag een lied van onze zuiderburen vanuit Frankrijk? Ik dacht het niet. Alhoewel, onze volgende artiest is eigenlijk geen Fransman. Maar in de jaren 60 en 70 was hij daar enorm populair. Geboren in Neder-Overheenbeek en Frankrijk veroverd, Bert Blanca.
1: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur. Revenant, je t'ai serré contre mon cœur.

Freddie Fender en Wasted Days en Wasted Nights. En de dames van de Pearls zongen ooit You Came, You Saw and You Conquered. Maar nu gaan ze even dromen van een trouwring aan de derde vinger van de linkerhand.

De Melody d'Amour. En je hoorde de Amos Brothers met deze liefdesmelodie. Straks kunt u weer luisteren naar Mark Gabrielewet. Tussen 10 en 12 is het er vandaag weer met zijn Hit Riders. Heeft een splinternieuwe aflevering voor u klaargestoomd. En is hier nog de laatste hand aan het leggen in onze studio. En helemaal aan het verfijnen wat hij straks allemaal voor u gaat brengen tussen 10 en 12. En vanavond tussen 5 en 7 is er de herhaling van vorige week. Want de afleveringen van Hit Riders worden iedere week netjes getaped, ja, opgenomen. En die krijg je dan de week daarna nog eens een keer te horen tussen 5 en 7. Idem dito voor overmorgen, want dan is het tijd voor siestdag. En die wordt ook nog eens een keer opnieuw uitgezonden van de week ervoor tussen 5 en 7 op zondag. En nu naar Bayern in Duitsland. En daar was in de jaren 80 een zekere Niki. En die had nogal wat succes in Duitsland en nog een klein beetje hier bij ons. Manchmal werden träumen wahr.

De smeekbeden van de Communards, Don't Leave Me This Way, gaan we zeker niet doen. Ik ga eerst nog afscheid van u nemen, want het is bijna 10 uur. Straks na 10 is er de Hit Riders van Mark Brielewet. Veel plezier met hem. En mij hoort u morgen vroeg terug om 9 uur alweer hier bij Ludo voor een heerlijke koffieklets tussen 9 en 10 in Espresso. Ik laat je met Doris Troy en Just One Look. Graag tot morgen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Een verkeersongeval in Braschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
1: Dit is Hit Riders. Met Mark Bridouet.
2: De enige echte.

belofte maakt schuld. Vorige week zei ik nog dat we vandaag op post zouden zijn. Interpreteer deze hit van The Eagles dan ook zo, Baby Come Back. En ik zal nooit vergeten dat toen dit in Engeland een verder hit was, ik op dat moment voor een maand lang op vakantie was in Londen en deze vier heren bij de BBC ontmoet heb. Niets wees er toen op dat ik zelf jaren later radio zou gaan maken voor de VRT. En kijk, nu zoveel jaren later hou ik me intens weer bezig met het verhaal van Radio Ludo. En weet je wat? De inzet is net dezelfde. Welkom terug.

hits die me na aan het hart liggen. Gary Puckett en The Union Gap, Lady Wilbur. En ik lustte dat wel in de 60s popgroepen die in de studio aan de slag gingen, geflankeerd door een groot orkest, zoals je hier kan horen bij The Love Affair.

van de Paulenka hit You Are My Destiny. Ik wil dat op cd hebben. Mocht je ermee aan kunnen helpen, of me dat kunnen bezorgen, laat maar komen. Gelukkig heb ik toen dat liedje uitkwam meteen de single gekocht en gelukkig heb ik hier vlak voor me nog een draaitafel staan, dus dat wordt een makkie.

Zoals al die jaren door mij over het hoofd gezien, meteen dan maar goed gemaakt, Baby Take Me In Your Arms, Bobby Fenton. Iets totaal anders nu, een liedje met een wat vreemd verhaal. Op een bepaald moment logeert Michael Jackson bij Paul Anka. Thuis dus. Ze werken daar in alle stilte aan een aantal nummers en ze nemen die op in Carmel in Californië, in de thuisstudio van Paul. Waaronder het nummer Love Never Felt So Good, we zijn dan 1983, maar dat nummer verdwijnt in de kluizen. Om pas in 2014 op te duiken, zij dan in een volledig herwerkte versie.

Blijft een van mijn favoriete nummers van Michael Jackson, Love Never Felt So Good, van de hand, zoals ik al zei, van Michael samen met, jawel, Paul Anka. Anka scoorde hits aan de lopende band toen ook The Tokens ruim aan de bak kwamen, onder meer met deze hit.

telkens met een bewerking van een oud-Afrikaans liedje, The Lion Sleeps Tonight. Heb je goed op die intro gelet? Die intro met dat tromgeroffel. Ik stond er eerst niet bij stil, maar toen ik dat liedje van The Tokens opnieuw draaide, moest ik meteen denken aan de intro van dit liedje.

Uit 1965, de koning van de twist, Chubby Checker, Lovely Lovely. En dat waren de 60's ook, dat was een plezante periode. Bijna elk plaatje dat verscheen klonk zo goed als nieuw. Er zat altijd iets, ja, iets vernieuwends in. Men bleef maar proberen en nieuwe trucjes toepassen in de studio. Zo was er een nieuwe stijl van zingen en begeleiden. Een stijl die men de Mercy Beat noemde, met als gangmakers de Beatles, met in hun kielzog een groep als The Searchers.

Geïnspireerd door de ronde die de melkboer in die tijd deed, van huis tot huis. In dit geval was dat in Manchester. En op zijn route pikte hij allerlei verhalen mee. Plezierige dingen, maar ook intrieste. En daarover gaat dat liedje, No Milk Today, Herman's Hermits. En die moest in de jaren 60 in Engeland de hitlijsten delen met deze piepjonge deerne, Helen Shapiro.

Helen Shapiro, en die had toen nog een heel leven voor zich, want ze was nog een puber in de tiener toen ze dit zong, Baby It's You. Wie toen naastig aan de slag was in Amerika, of waren, om de Beatles de loef af te steken, waren de Beach Boys, en dat onder aanvoering van Brian Wilson. Het was Carl Wilson die hem attendeerde om een oud nummer dat wel een opknapbeurt kon gebruiken. En dat was deze song.

Dus niet zelf geschreven, maar wel bewerkt. De Sloop John B, de Beach Boys, die op een bepaald moment nog zo'n oude song van de nieuwe versie voorzagen. En het was Cotton Fields, geschreven door Led Belly in 1940 en nadien van vele versies voorzien. Ik ga die draaien als aanloop naar onze jukebox klassiekers. Dit is de versie van Cotton Fields door Creedence Clearwater Revival.

Manfred Mann Newell stonden toen te blinken op haast elke jukebox met hun Do or Diddy, met daarvoor Billy Fury, I Will. Wie kent niet de hit, de aanstekelijke hit van The Hollies, Long Cool Woman in a Black Dress? Die song inspireerde Alan Clark van The Hollies tot het schrijven van een nummer dat lijkt op een scène zo meegepikt uit een cowboyfilm The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee. Klein detail, dit nummer werd geproduced door Alan Parsons, die nadien met zijn project Furore zal maken.

Lekker strak ritme. The Hollies. The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee. Een song uit de vroege jaren 70 was dat. En toen had je wel meer van die platen met zo'n opvallend ritme. Een ritme dat een heel dansant gevoel aanwakkert. Of wat dacht je anders van dit nummer van Redbone?

0: knikker.
1: Ja, stroomt aan de knikker, zoals ze soms zeggen. Ze is er, ongepast dus, de Witch Queen of New Orleans. Redbone. Ik moet uitkijken, maar in mijn geval, voor de tijd, ik mag niet in de weg van het nieuws lopen. Ik ga snel de benen strekken en een nieuwe lading hitwaardes klaarleggen. Oké, tot zo dadelijk.
2: Dit is Hit Riders.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
1: En nu, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
2: Dit is Hit Riders.
3: Your looks the evergreen.
2: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.

geschreven door het team waar onder andere Wiltura mee samenwerkte. En dat team trok regelmatig naar Martinique en omstreken, waar ze enkele artiesten oppikten met wie ze nadien gingen samenwerken. Onder meer Ottawan, goed voor een hit of drie, waaronder D.S.C.O. Disco. Daarmee is de juiste toon gezet voor ons tweede uur Hitwriters.

Kijk, dit moet je beschouwen als een richtingaanwijzer. Zoals je die dag dagelijks in het verkeer tegenkomt, I'll go where the music takes me. En die wegwijzer leidt je regelrecht naar de studio's van Radio Ludo, gelegen, jawel, en ik vertel geen fabeltje of zo, in Hartje Hasselt. Paul in het centrum. Je hoorde daarnet Jimmy James en de Vagabonds. Dat is geen synoniem voor ons Radio Ludo-team. Integendeel, we zien er allemaal uit als fatsoenlijke jongens. Ondergetekende inbegrepen.

Eenvoud van geest ken ik, maar ook eenvoud van hart bestaat. Hè? Althans, als we Carol Douglas in die bewering willen volgen, My Simple Heart, dat zou ook het verhaal kunnen zijn van hoe eenvoudig de liefde wel kan wezen. Maar dan moet je één ding voor ogen houden, en dat is, hou het dan ook simpel. Laat elke vorm van drama aan de kant, je zal er geen spijt van hebben. En ik heb ook geen spijt dat ik dit liedje programmeer, een song van een zekere Andreas Fulterer. En dan weet ik dat ik Ludo Wijnen ermee ga plezieren, want die is nogal weg van deze cover van die vette hit van Isanto California Tornero.

gitarist en echte voltreffer. Een song, wat zeg ik, een klassieker die het altijd doet, goed doet tijdens een live concert. The Guitar Boogie, hier in de versie van de Scandinavische groep Flamingo Quintetten. Vaste gast in de Whiskey A Go-Go Club in Californië, om precies te zijn in West Hollywood, ladies and gentlemen, Johnny Rivers. Noem hem maar een echt fuifbeest, ook een man die het moest hebben van zijn live optredens. Johnny Rivers, hier met zijn versie van CC Rider, gekoppeld aan de bluesklassieker I Got My Mojo Working.

Jawel, je hebt dat goed geraden. Muziek uit New Orleans, Fats Domino, opgedragen aan zijn vrouw, Song for Rosemary. Zou je eigenlijk in de koffer met wat vergeten platen moeten terugvinden hier bij ons? Die koffer heb ik hier bij de hand. Ik ga nog niet vertellen wat ik voor vandaag heb geselecteerd. Je mag straks raden. Maar eerst is hier Elvis Presley. Aanvankelijk door hem op plaat gezet als One Night of Sin. Maar dat vond zijn platenfirma een beetje te onkuis, een beetje risky. En dus werd het kuis en zedig One Night with You.

Nee, niks van. Ik heb niet overdreven. Dat waren twee vreemde eenden in onze hitwaarders bijt, Neil Diamond, met een van zijn allereerste singles At Night, met nadien de Kaelin Twins, Sweet Sugar Lips. Hiervoor ga ik de lippen niet op elkaar houden, maar eerlijk toegeven dat dit pure artificial intelligence is. De producer ging te raden bij de hits uit de Golden 50s en noemde zijn project Vinyl Poetic. En ja, dit krijgt ook een plaats in onze hitwaarders, met plezier zelfs.

Die jongen mogen we niet vergeten, want dat gebeurt sneller dan een mens zou durven denken. Zijn platen zijn er gelukkig nog, dus Paul Savers, Return to Me. En met plezier keer ik met jou terug naar een liedje waaraan ik moest denken toen ik Paul draaide. Ritmisch deed me dat denken, dat liedje van Paul, aan deze cover van de song Runaway van Del Shannon. Jaren later in Frankrijk vertaald door Dave.

Ooit live gezien in de Olympia in Parijs, de Nederlandse zanger Wouter Levenbach verhuisd naar Frankrijk om daar wereldberoemd te worden als Dave. En je hoorde hem met zijn aanpak van Runaway van Del Shannon, oftewel Vanina. Ze zijn nog eens gaan samenzingen. Ze hebben een duetje opgenomen. Een uniek moment zal dat zijn: Paul McCartney en Ringo Starr. Maar hier doet Ringo het nog in zijn eentje.

Ringo Starr, you're 16, you're beautiful and you're mine. En ik begrijp dat je meteen moest denken aan de originele versie van Johnny Burnett. Maar die versie lag te zeer voor de hand in onze hitwaardes. Weet je wat? Hier is Johnny met een ander nummer uit zijn rijk gevuld repertoire.

onze hit op Carol van Chuck Berry, Sweet Susie van Johnny Burnett. En gesluiten van onze hitwaarders, althans voor vandaag, duimen dat we het hier nog een tijdje volhouden. Want dan hoor je me volgende week zaterdag al terug, morgen sowieso met CS-dag, en dat op de voormiddag van 10 tot 12 en in de vroege vooravond van 5 tot 7. Nog een fijne dag en sowieso tot morgen.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart KN Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een fermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Jo Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Laat maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een vermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Jo Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.

0: al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Met zijn 92 jaar wordt Bobby Rush dit jaar de oudste artiest ooit op bluespeer. De Amerikaanse bluesmuzikant groeide op in armoede in het zuiden van de Verenigde Staten en moest als kind katoen plukken. Met een zelfgemaakte valse snor probeerde hij vroeger clubs binnen te raken waar blues gespeeld werd. Tijdens de segregatie moest hij soms zelfs door een doek optreden voor een blank publiek. Rush brak later internationaal door en werkte samen met grote namen uit de blueswereld. Vandaag heeft hij meerdere Grammys gewonnen en blijft hij nog steeds optreden. Eind mei doet hij dat op het podium van Bluespeer. In Genk openen Rayan Katoliu en hun man Kadir Dag zondag hun nieuwe brasserie Elia. Het koppel uit Maasmechelen beleefde een moeilijk jaar nadat bij Kadir kort na hun relatie een longtumor werd vastgesteld. Samen doorstonden ze operaties en therapieën, terwijl ook uitdagingen werden ontdekt. Recent kregen ze positief nieuws, de uitdagingen zijn verminderd. Ondanks die zware periode besloten ze vlak na een huwelijk toch hun eigen zaak te starten. In hun nieuwe brasserie serveren ze vooral Italiaanse en brasseriegerechten, aangevuld met enkele Turkse specialiteiten. Het koppel wil van Elia een warme ontmoetingsplek maken voor iedereen. Vandaag bestaat er boven Limburg in het eerste deel van de dag kans op wat regen of enkele lokale buien. In de loop van de namiddag neemt de kans op neerslag af. De avond verloopt droog. Na een frisse start loopt de temperatuur op naar een maximum rond 14 graden Celsius. Er waait een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. Na het middaguur valt deze volledig weg. Er volgt ook een zeer frisse nacht naar zondag.

zeggen. Want ze verklaren zo precies wat ze bedoelen, door gebarend uit te leggen. Want handen

Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wils. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een vermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Jo Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.

Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met

autoaccessoires moet je bij Kreins Car Product zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Limburg. Digitaal op DAB+. Jouw leukste evergreens. Geniet van je dag. Dit is Ludo.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De alternatieve zomerbaan Vrijstaat A verhuist deze zomer van het voormalige technicum naar de abdijsite in Sint-Ruiden. De organisatie moest weg uit het oude schoolgebouw, omdat daar binnenkort appartementen worden gebouwd. Vanaf begin juli tot begin augustus krijgt Vrijstaat A nu een plek op de historische abdijsite in samenwerking met erfgoedorganisatie Herita. Naast een zomerbaan komen er opnieuw activiteiten zoals yoga en workshops. Sommige historische ruimtes blijven beperkt bruikbaar om het erfgoed te beschermen. Volgens Herita past het project binnen een erfgoedlab dat onderzoekt hoe de abdijsite in de toekomst nieuw leven kan krijgen met culturele activiteiten en samenwerkingen. De Vlaamse regering onderzoekt of ze chemiebedrijf Vinnova uit de Senderloham financieel kan ondersteunen. Dat meldt De Tijd. Het bedrijf, gespecialiseerd in PVC en kloorproducten, verkeert al maanden in zware financiële problemen. Eind vorig jaar vroeg Vinnova een gerechtelijke reorganisatie aan om bescherming te krijgen tegen schuldeisers. De schuldenberg bedraagt ongeveer 275 miljoen euro. Vlaamse minister-president Matthias Diependalen heeft investeringsmaatschappij PMV gevraagd om de financiële situatie te analyseren. Vinnova moet tegen eind juni een akkoord bereiken over de schuldherschikking. Bij het bedrijf werken ongeveer 600 mensen rechtstreeks, terwijl er nog zo'n 2000 jobs indirect afhankelijk zijn van de chemiegroep. Vandaag bestaat er boven Limburg in het eerste deel van de dag kans op wat regen of enkele lokale buien. In de loop van de namiddag neemt de kans op neerslag af. De avond verloopt droog. Na een frisse start loopt de temperatuur op naar een maximum rond 14 graden Celsius. Er waait een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. Na het middaguur valt deze volledig weg. Er volgt ook een zeer frisse nacht naar zondag.

0: Limburg. Digitaal op DAB+. Dit is Ludo.
1: Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: Laat maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: Langs de snelweg G34 in Arendonk is de politie al de hele dag op zoek naar een man die al 7 maanden vermist is. Hij verdween bij hem thuis in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen zoeken mee. Waarom ze precies daar zoeken, een heel eind van bij hem thuis, is niet duidelijk. In Brussel trekken duizenden mensen door de straten voor de Pride. Het is de 30ste editie. De organisatie maakt zich zorgen over de rechten voor holibies en transgenders wereldwijd, ook bij ons.
4: Chaque année, nous sommes toutes et tous là pour le dire. Ces rues, ces places.
3: Door de Pride vermijd je best de omgeving van Brussel met de auto. Verschillende Europese landen praten met Iran over toestemming om de straat van Hormuz te mogen gebruiken. Dat zegt de Iraanse regering op de staatstelevisie. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen is de zeestraat zo goed als afgesloten. De brandstofprijzen zijn daardoor de hoogte ingeschoten. In Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze de Eiffeltoren illegaal waren binnengedrongen. Ze hingen daar een grote Palestijnse vlag op, een initiatief van Extinction Rebellion. Die organisatie wilde zo benadrukken dat de problemen in Gaza nog niet opgelost zijn. De situatie is er schrijnend en we mogen niet wegkijken.
5: Aujourd'hui nous refusons que tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme si il était normal de laisser une entité coloniale massacrer une population sans bouger le petit doigt.
3: De actie vond plaats exact 78 jaar na de oprichting van de Israëlische staat. En Robert Lewandowski verlaat FC Barcelona. De Poolse spits scoorde dit seizoen 13 keer in de competitie en heeft zo'n flink aandeel in de tweede landstitel op rij. Maar hij kreeg geen nieuw contract meer. De missie is volbracht, zegt hij op Instagram.
6: It's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
3: Lewandowski is 37. Hij speelde 4 seizoenen voor Barcelona en maakte 119 doelpunten. Er valt af en toe een bui bij 14 graden. Tussendoor is er ook zon. Vanavond en vannacht blijft wisselvallig. De minima zakken naar een graad of 10. Ook morgen wisselvallig.
1: Dit is Hit Riders.
2: Your leukste evergreens.
1: Met Mark Bridouet.
7: De enige

plaatje dat ik met plezier opdraag aan mijn collega's Geert de Knut, Ludo Wijnen en Koen Baks, die hier bij Radio Ludo in de weer zijn van maandag tot en met vrijdag, from Monday to Friday. Je hoorde de groep The Web. En ik ben dan weer de jongen van het weekend, zaterdags met Hit Riders en zondags met Siestdag. En ik doe dat nog altijd met evenveel plezier als toen ik hier 3 jaar geleden begon bij de opstart van Radio Ludo. Welkom en geniet er maar.

Robert Joop en de Humphrey Singers met het gospelgetinte To My Father's House. Ze namen dat op in de slipstream van het succes dat de Edwin Hawkins Singers scoorde met Oh Happy Day. Een mevrouw die zo wit was als iets, maar zo zwart klonk als weet ik wie. En dan heb ik het over de Britse zangeres Dusty Springfield, die zich goed thuis voelde in het milieu van The Rhythm and Blues.

song die net zo goed had kunnen ingezongen worden door Aretha Franklin in the Middle of Nowhere, Dusty Springfield. Jongens die je niet zo ernstig moet nemen als Dusty waren Dave D, Dozy, Beaky, McIntitch. En hun liedjes moest je ook al met een korreltje zout nemen.

draaien we niet grijs in onze hitwaarders, dus eerder met Mondjesmaat Mungo Jerry in the Summertime. Maar dat duurt nog even. Volgende maand, zondag, de 21ste juni is het zover, dan gaat de zomer 2026 officieel van start. Tot die tijd zonnige muziek hier bij Radio Ludo. Dat wel.

Joel Eikens dacht, als ik dan toch goud scoor met The Birds and the Bees, waarom niet op dezelfde lijst geschoeid Georgie Porgy? Maar dat blijkt nooit een goede keuze te zijn, een blauwdruk gaan maken van datgene waarmee je gescoord hebt en een vooral een dikke hit hebt gescoord. Je moet afwisselen en zelfs je fans blijven verrassen. Nu, die Joel Eikens bleken overduidelijk een eendagsvlieg te zijn, net zoals de groep Edison Lighthouse, en dat als aanloop zometeen naar onze platenkoffer met erin haast vergeten singeltjes.

The American Songbook van de hand van Cole Porter, Night and Day, door saxofonist Al Bastik met voorop Jimmy Frey en de Franse versie van zijn hit De Smaak van Je Lippen. Na die wat uit het oog en het oor verloren plaatjes, deze hitsingle van Nick Kershaw.

1984 lanceerde Nick Kershaw zijn album The Riddle met haar de titelsong op single. Over de inhoud van het liedje hoef je niet lang na te denken, al dus Nick zelf, want hij schreef ook het nummer. Het waren gewoon wat woorden, zo zegt hij, die elkaar opvolgden op de tonen van de muziek. Weet je trouwens wie de producer van dit album is? Phil Collins. En ook al is het nummer aan zich berensterk, toch werd het nergens een nummer 1. Voor al zijn verdiensten op muzikaal gebied, dat moet ik nog even vertellen, kreeg Nick 2 jaar geleden een eredoctoraat aan de Universiteit van Suffolk. Ook zo iemand die naast zich aan de weg bleef timmeren, Rupert Holmes.

Weekend Nieuw-Zeeland komt uit de LP Escapade van Tim Finn, Fraction Too Much Friction. Bij ons belandde die song op de vierde plaats in de top 30 in Nederland. En dan moet ik heel snel kijken, zat er een tweede plek in de top 40. Tijd voor wat muziek van de legendarische popgroep The Beach Boys, een groep die als een van de weinigen weerwerk wist te vinden toen de Beatles in de 60s de hitlijsten in Amerika vooral inpalmde. Toen de Beatles ermee ophielden, gingen de Beach Boys gewoon voort met platen opnemen en met succes.

koos hetzelfde patroon, maar wat goed is, mag goed blijven klinken. California Calling, The Beach Boys, net nog door mij vergeleken met de Beatles. En wie A zegt, moet B zeggen, en dat geldt ook voor Hitwaarders en Radio Ludo.

herkenbare geluid van het Italiaanse Farfisa-orgel Billy Swan, I Can Help. Hij kan zichzelf behelpen, maar jongens die dat niet konden, dan niet toe in staat waren, waren de Four Tops.

Het gouden en onsterfelijke geluid van Tamla Motown, The Four Tops, I Can't Help Myself. Ik wel, ik ga zelfs naar hiernaast lopen en daar mijn volgende lading singles bij elkaar zoeken voor nog een uur hitwaardes. We glijden stilaan naar het nieuws toe met Mark Knopfler in het gezelschap van een stelletje kannibalen. Kan plezant worden.

0: jij bouwt aan de scheepvaartkaai in Hasselt, is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: Langs de snelweg G34 in Arendonk is de politie al de hele dag op zoek naar een man die al 7 maanden vermist is. Hij verdween bij hem thuis in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen zoeken mee. Waarom ze precies daar zoeken, een heel eind van bij hem thuis, is niet duidelijk. In Brussel trekken duizenden mensen door de straten voor de Pride. Het is de 30ste editie. De organisatie maakt zich zorgen over de rechten voor holibies en transgenders wereldwijd, ook bij ons.
4: Chaque année, nous sommes toutes et tous là pour le dire. Ces rues, ces places.
3: Door de Pride vermijd je best de omgeving van Brussel met de auto. Verschillende Europese landen praten met Iran over toestemming om de straat van Hormuz te mogen gebruiken. Dat zegt de Iraanse regering op de staatstelevisie. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen is de zeestraat zo goed als afgesloten. De brandstofprijzen zijn daardoor de hoogte ingeschoten. In Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze de Eiffeltoren illegaal waren binnengedrongen. Ze hingen daar een grote Palestijnse vlag op, een initiatief van Extinction Rebellion. Die organisatie wilde zo benadrukken dat de problemen in Gaza nog niet opgelost zijn. De situatie is er schrijnend en we mogen niet wegkijken.
5: Aujourd'hui nous refusons que tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme si était normal de laisser une entité coloniale massacrer une population sans bouger le petit doigt.
3: De actie vond plaats exact 78 jaar na de oprichting van de Israëlische staat. En Robert Lewandowski verlaat FC Barcelona. De Poolse spits scoorde dit seizoen 13 keer in de competitie en heeft zo'n flink aandeel in de tweede landstitel op rij. Maar hij kreeg geen nieuw contract meer. De missie is volbracht, zegt hij op Instagram.
6: It's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
3: Lewandowski is 37. Hij speelde 4 seizoenen voor Barcelona en maakte 119 doelpunten. Er valt af en toe een bui bij 14 graden. Tussendoor is er ook zon. Vanavond en vannacht blijft wisselvallig. De minima zakken naar een graad of 10. Ook morgen wisselvallig.
7: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
1: Dit is Hit Riders.
8: Your looks the evergreens.
1: Met Mark Bridouet.
9: De enige echte.

Als het kind maar een naam heeft, als we haar maar kunnen aanspreken, in dit geval met Mademoiselle Ninette, de groep Soulful Dynamic. Een groep die Golden Oldies hoog in het vaandel voert, nog altijd zijn de Jive Aces, nog altijd druk bezig met optredens afwerken, met op hun repertoire een nummer als dit.

En nu maar hopen dat dit niet op het personeel van Radio Ludo slaat. Hier lopen alleen maar een stel kiekjes rond. Daar zongen die jongens over. Ain't nobody here but us chickens, the jive aces. Ik kan me voorstellen dat als je een liedje schrijft, het niet altijd makkelijk is een geschikte tekst te vinden. Maar dan kan je nog altijd doen zoals Little Richard deed in Tutti Frutti. Hè? Je weet wel, wabba, baluma, blam, bam, boom. Of hier, zoals Laurie London. Boom.

boom, la de boom, boom. Een rariteit, mag je wel zeggen, van Laurie London. Ik ga ook even kijken in het lijstje van ons land. En wie komen we daar tegen? Dream Express bestonden drie dames die in Nederland eerst aan de bak kwamen als Hearts of Soul, maar hun thuisland de rug toekeerden en in Vlaanderen aan de slag gingen als Dream Express. Met op hun palmarès een hit als A Million in 1, 2, 3. En daarvoor moeten we terug naar 1977.

Dream Express, A Million in 1, 2, 3. Ik ga me even verplaatsen. Ik moet maar een meter of drie verder lopen en dan beland ik in mijn discotheek hiernaast, waar onder meer onze Hitwaters jukebox staat, rijkelijk gevuld met hits uit de hoogtijdagen van de jukebox en zometeen de wekelijkse druk op de knop. Maar eerst hier als een soort rariteit Richard Anthony bij de Engelstalige versie van Les Marionnettes van zijn landgenoot Christophe. Jawel, de Engelstalige.

0: Sugarlips.
1: Haha, dat was Lukraak, geselecteerd uit onze Edwards Jukebox. De Kalen Twins met Sugarlips en daarvoor Ricky Nelson, Teenage Idol, een liedje hem op het lijf als tieneridool geschreven. En je weet het, je kan telkens na onze uitzending op onze Facebookpagina de gegevens terugvinden van de platen die ik hier draai. Dat is makkelijk als je precies wil weten wie en wat. Daar vind je ook meteen terug wie er nu aan de beurt zijn.

Fortunes, Freedom Come, Freedom Go. Een groep nu, mocht ik iets over hen moeten vertellen, dan zou ik volledig de mist ingaan, want ik weet over hen zo goed als niets, dus snel opgezocht, Piggity Witch. Een Britse groep, zo blijkt, met voorop zangeres Polly Brown en een zekere Chris Warren. De groep werd nog aangevuld met drie andere leden die een hit scoorden. Dat was in 1970 met That Same Old Feeling.

Uit het vergeetboek van Hitwaarders, Dion DiMucci, Tonight. Ja, we zouden Hitwaarders niet zijn mochten we geen plaats vrijhouden voor dergelijke singles. Een mevrouw nu, die heel goed liedjes kon schrijven en ze al even graag op plaats zette en de stempel verdiende van originele versie. Ik heb het over Jackie DeShannon.

Onze Gilly Shannon had een broer, Randy Meyers, en samen met hem schreef ze in 1969 Put a Little Love in Your Heart. Ik schrok even toen ik dit singeltje terug in handen kreeg. Had ik weet niet hoe goed opgeborgen, te goed blijkbaar, dus een tijdje verwaarloosd, moet ik zeggen. Spooky and Sue, Swinging on a Star.

Spooky and Sue, een oud liedje hoor, bestond al decennia lang. Would you like to swing on a star? Ik liever niet, ik sta liever met beide voeten op de begane grond, op moeder aarde dus. Hier voel ik me thuis en ik hoop dat jij je nog altijd goed thuis voelt hier bij Radio Ludo. Altijd te beluisteren, op elke dag van de week en dan nog eens de klok rond. En zo hoort dat ook.

niet stuk te krijgen, de Doobie Brothers, What a Fool Believes. Ik ga er nogal praten op dat ik op zekere dag bij deze mevrouw op de koffie werd uitgenodigd, bij José Roubé. De mevrouw die ooit deel uitmaakte van het succesvolle trio Love, maar iets nadien ook solo aan de bak kwam.

De Nederlandse groep Laf met erin de dames José Hombé, Marja Scheide en Patty Bracht, die in 78 een dijk van een hittebak hadden met You're the Greatest Lover. Uit diezelfde periode de Zweedse zingende multinational ABBA en het zowat mooiste nummer dat ze ooit op plaat hebben gezet.

ABBA, de macht is aan de sterkste, the winner takes it all. Bij Radio Ludo zijn we ook aan de winnende hand, ons luisterpubliek breidt al maar uit en dat zien we graag. Zo, mijn tijd zit erop, maar geen nood, morgen ben ik opnieuw van de partij, dan van 10 tot 12 met Siersdag. En mocht je ons missen, geen nood, de zondag, nadien herhalen we dat programma nog eens van 5 tot 7 in de vooravond. Dat doen we trouwens op de zaterdag ook, op de vooravond met Hitwaarders. Hou het gezellig, hou het prettig en graag tot de volgende.

Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus. Meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: in heel Limburg. Digitaal op DAB+. Dit is Ludo. Ludo.
1: Tussen Kortrijk en Lauwe, Blans en zijn Bert. Meisje, nog een keer, want het is het kind werd. Een paard en een karre, al wel 100 jaar lang, doet dagelijks diezelfde

Je zegt je zit zat wat is er aan te zien. Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar och jere, het is het klappen niet werd. En wat voor speciaals is er nu aan een paard. Oh, Blanche, Blanche, Blanche en zijn paard. Jack, Jack, je Jack, mijn paard. Ik voel heel goed dat je me niet verstaat. Het is niet de Vitesse wat dat hem omgaat.

gert, en al tien dat ziet een groot gat en een stert. En hij vertelt van zijn grote voyage met paard en karre en heel zijn menage. O Blanse, Blanse, Blanse en zijn paard. Jack, Jack, you Jack, mijn paard. Het paard stapt voort ook vol diepe gedachten, wat hij van zo'n beest nog niet zou verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je ten neus van een paardenstront.

Hij weet heel goed, er gaat niks van verloren. De Muisnepstraat gaat er niet van dood. De neus in een stank is een ander zijn brood. O Blanche, Blanche, Blanche zijn paard. Jack, Jack, je Jack paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanche,

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. In play-off 2 van het voetbal is Westerlo nog volop in de running voor Europees voetbal. Het ging met 0-1 winnen bij Charleroi. Westerlo komt zo op gelijke hoogte met Leiden Racing Genk en Standard en die spelen op dit ogenblik tegen elkaar. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadoriaan haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
1: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
0: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Braschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
1: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
0: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.